Uit een grijs verleden die de schooljeugd van het heden op moet dreunen als gebeten. Begint te leren van Latijn, tango van de lyceesten. Die hun jeugd eraan verkwisten en die dokteren aan les.

Roses, roses. Tango van het zoete dwalen, pink en pintor, liefdesdalen, zo betrapt te vele malen, ons de zwartrok in het gras. Tango van de natte gaarde, waar ik in de plassen staarde, een genadeloos ontwaarde dat hij geen Columbus was, maar ook de tango van het plantsoen, waarin het rozaar.

rosarum, rosis, rosis. Tango van het kantje slopen, tot ik nullen kreeg bij hopen, die ik toen maar ging verkopen, als oriolen voor Sint-Jan. Tango van de hoogste prijzen, voor de ijverigst lijzen, propvol onbepaalde wijzen, die geen mens gebruiken kan. En ook de tango van de spijt, omdat een mens in later tijd ontdekt dat in volwassenheid in